0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim €120.000 opgeleverd. Drie kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers overleden. Twee van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de wedstrijd tegen Duitsland. Het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen. Bewoners noemen het tegen Rijnmond onzin, maar de containers worden nu niet meer geleegd. Het is niet de enige plek waar problemen zijn. In een flat in Zwijndrecht moeten vlaggetjes weg vanwege de brandveiligheid. Het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: Vervolgens was het gewoon nog maandag, maar niet normaal. Het voelde echt alsof het gisteren nog zaterdagochtend was. Maar nee, week verder, hallo.
2: Het is weer zaterdag.
1: Wat lekker, wat lekker. Hey, goedemorgen. Ja, optimisme zit erin hoor, mensen. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Het is even voor zessen. Mag ik je, om te beginnen prijzen dat je op dit moment al de radio hebt weten te vinden. Daarmee beginnen. Gewoon een klein applausje wat daarvoor mag. Het is echt een heel klein applausje. Ik sta er eentje in de studio. Hey, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En hoe heet jij? Laat het vooral even weten via de app van Kink. Je bent natuurlijk van harte welkom. Met zometeen niemand minder dan
2: Jeroen Hazewinkel van het ANP.
1: Die heeft mogelijk WK-uitslagen voor je. Volgens mij is of Amerika nog bezig, of ze zijn net klaar. Ziet er goed uit voor Amerika, dus zometeen meer.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna twee keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WHO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. En dan het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
2: Ja, goedemorgen. Even over zessen. De weekendochtendshow met nu samen.

0: vind het wel goed hoor. Had ook gewoon weerman kunnen worden, die Eddie Vedder. Spot on vandaag. Bewolkt. Kans op een spatje regen, zo'n 15, 16 graden. En dan in de middag af en toe een zonnetje. Nou ja.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: Oh, alsof hij het erom gedaan heeft, hè? Speciaal geschreven voor zaterdag 13 juni 2026. Eddie Vedder en Hard Sun maakt het even over zessen. En goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Break. Ik zit inderdaad naar buiten te kijken. Inderdaad, alleen maar bewolking, wel zo'n 15 graden. Dus het klopt wel, klopt wel. Hey, dit is de Weekendochtendshow. Goedemorgen, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En hoe heet jij? Laat dat vooral even weten via de app van Kink. Dan kom je gelijk bij een heel belangrijke club mensen aan het begin van de weekend. De Kink Weekend Crew. Ik zie in ieder geval dat Patrick en Marit zich al ingecheckt hebben. Lekker bezig, lekker bezig. Om dat muzikaal te belonen. Zometeen in ieder geval. Zal ik gelijk even met je meekijken? Nou. Oh, jawel. Copark en a good year for the robots. En ook live met I Alone. Binnen nu in een paar minuten. The Black Keys. Ook nog eens na John Lennon. Dit is Instant Karma nu op Kink.

meer energie hebben, aangezien ze het thuisland zijn van het WK in dit geval natuurlijk. Hè. Kan nog van alles gebeuren. Wat er ook kan gebeuren, ik zeg het je maar vast gelijk. Jouw kans op kaart.

0: Ja. Mocht je het gemist hebben, hou je oren gespitst. Ga je er binnen nu in een klein 15 minuten meer over vertellen.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Kink.

0: drankje erbij. Makkelijk lekker meespelen ook. The Breeders en Cannonball maakt het even voor zeven. Je bent er al klaar voor, ja.
1: Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink.
0: Wat zeg je me nou? Simple Plan Weekend? Wat is dat dan? Ga ik je uitleggen. 9 oktober komen ze naar AFAS Live. We couldn't be more excited to bring you our very own Bigger Than You Think tour. Al dus de band zelf. Simple Plan komt terug naar Nederland voor hun 25 jaar jubileum. En dat gaat gevierd worden op Kink. Nou, wat attent ook van ze dat ze daar aan gedacht hebben. Jij maakt kans dit hele weekend op kaarten voor Simple Plan in AFAS Live. Als je Simple Plan hoort, laat het weten. Zo simpel is het.
2: Ja.
0: Hoor je Simple Plan? Laat het weten via de app van Kink.
2: Hey, ik heb Simple Plan gehoord.
0: En dan maak je kans op kaarten. Helemaal te gek. Simple Plan en AFAS Live. En jij bent er gewoon bij na het weekend. Ik weet het zeker.

gelijk fluitend je bed uit, hè? Even meedoen dan. Ja, ben je toch blij van? Word je toch blij van? Gorillaz en Orange County maakt het even voor zeven. Zal gelijk waard draaien voor Oranje natuurlijk, hè? Oranje tegen Japan. Gelijke zin in sushi, ja.

0: zou, ik wou net zeggen, het zou wel echt fijn zijn als alles hier gaat werken, hè?
1: Ja, sorry hoor.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Dest en Pepi speelden mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijkspel. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 19 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Ja, goedemorgen. Het is 7 minuten over 7. De weekendochtendshow met nu Evanescence.

dit moment niet de enige die hier lekker op gaat. Nieuwe geluid van de Foo Fighters. Ook Pascal laat van zich horen. En ik weet niet of je het gemerkt hebt. De dochter van Dave Grohl die heeft ook een nieuwe uitgebracht. Ook eentje om in de gaten te houden. Foo Fighters en Window maakt het even over 7. Van harte goedemorgen zeg. Goed!

voor de Kink Firestarter. Er is een nieuwe plaat uitgekomen van Greta Van Fleet. Die heb je misschien afgelopen week al gehoord bij Jim Voorwelt, de avondshow van Kink, als Daily Drop. Of ik die wilde gaan draaien? Nou ja, natuurlijk, met alle liefde. Kink Firestarter.

lees zojuist. Wij houden van Oranje, officieel gekozen als anthem voor als er gescoord wordt tijdens het WK. Dus als je morgenavond probeert te slapen, even over 10 uur in de avond. En je hoort ineens...

0: gescoord is.
1: Dan weet je in ieder geval dat er gescoord is. Het is, misschien heb je het nog niet gehoord, een belangrijk weekend. Jouw kans op kaarten voor Simple Plan.
2: De beste alternative rock, die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten, daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend, Simple Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
13: vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Lekker zeg. 7:07. De Wiekendochtendshow op Kink. 13 juni. Vandaag wisselen zonwolken en enkele buien elkaar af. De meeste buien zijn vanmiddag voor het noordoosten. Het westen houdt het zo goed als droog. Lekker. Als je in het westen woont, vind ik heel fijn voor je. 15

0: zeg ook hey dude tegen onder andere Patrick via de app van Kink. Rimpje die laat ook van zich horen. Een trotse moeder heeft flink feest. Onze oudste is geslaagd voor zijn voorgezet onderwijs. Gemiddelde van een 7. De middelste gaat over naar klas 4. Geslaagd voor 2 vakken. En de jongste die zwemt morgen af voor het C-diploma. Nou ja zeg. Trotse ouders. Ik hou ervan. zometeen Jeroen Hazenwinkel van het ANP. Wat gaat hij jou vertellen? Dat is een beetje... dikke tegenvaller voor de fruittelers in de Betuwe. Daar komt toch de aardbeienjam vandaan? Weet je wel? Flipje heet hij volgens mij.
1: Ja.
0: Want zou er geen aardbeienjam meer geleverd kunnen worden? Oh, hoe dat zit, vertelt Jeroen Hazenwinkel je zometeen. Maar belangrijker nog, gevolgd door... de Cranberries. Nou ja. Ken je ook jam van maken natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35... krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazenwinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel 2500 euro per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel twee zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Kink.

0: je tussen de lijntjes door voelt wat men van Amerika vindt.
1: Goedemorgen, dit is het weekend van King.
0: Eerder al Amerika van Rammstein en nu Green Day. Nou, het WK is begonnen hoor, mensen. Meteen sfeer. Hey, goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Het is 13 minuten over 8, zaterdag 13 juni. Hey, dubbele melding, de 13e. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Ik had het net kort even over de tegenvaller voor de fruittelers in de Betuwe. Dat hoorde je ook bij het ANP met Jeroen. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde dan voor schade aan het fruit. Dus ik maakte me een beetje zorgen of de aardbeienjam nog wel in de schappen zou komen. En daarna zei ik met zometeen de Cranberries. Gewoon een band, weet je wel. Bij mij viel die nog niet, maar Jelle kopte hem nu gelijk in.
2: Een jam sessie met de Cranberries. Bedoemd.
0: Je bent wat scherper dan ik, Jelle, in dit geval. Maar zo is het ook.

Het is wel een tijdje geleden dat ik deze gehoord heb. This is no Bridget Jones. The Wombats and Kill the Director tijdens de weekendochtendshow. Het is 2:30 voor 8:30. Met zometeen, ja, jouw kans op kaarten voor Simple Plan. Ik krijg al vragen daarover in de app van Kink. Nou, kom op met die kaarten. Rustig, Daan. Rustig nou, jongen. Gaat goed komen. Deze ochtend, nou, dat kan ik je bij deze beloven. Ik ben afgelopen week... Ik moet thuis opruimen, want nou, er komt een kleintje aan. Binnen nu en niet al te lang. Wordt er een kleine rockster geboren. En pardoes, wat kom ik achter mijn schut tegen? Mijn oude gitaar van 20 jaar geleden. Ik heb vroeger op gitaarles gezeten, jazeker. En in de schoolband, hey, was het hele jaar geen coole guy. Behalve dat ene weekje tijdens het kerstspel dat ik op het podium met mijn elektrische gitaar mocht spelen. Nou, dat was het enige weekje waarop ik de coole guy was in school. Ik heb dat ding dus gevonden. En ik, ja, weet je, moet nu hobby's thuis hebben als ik dan die kleine heb. Dus ik dacht, ik ga toch weer een keertje proberen. Alleen kan ik het nog? Dat is een beetje de vraag. Dus ik heb hem even aangesloten gisteravond op zolder. En ik wil jou even, ja, als soort van proefkonijn gebruiken. Kijk, het klinkt niet als Dave Grohl. Dat zeg ik er eerlijk bij. Ik klink niet als Dave Grohl. Maar hij doet het nog wel. Moet je even luisteren. Kijk, ik heb het zo, nou, hij doet het dus. Hij is gestemd en wel. Zometeen draai ik een plaat op Kink. En dat gaat als volgt. Sorry. Of was het niet perfect, hè?

0: Ja, het is nu een beetje het ding. Moet ik deze hobby voortzetten? Moet ik weer gaan oefenen? Moet ik dadelijk weer echt over een half jaar ten tonelen kunnen verschijnen? Of zeg jij, nou, ik weet niet wat jij gespeeld hebt bij een oven. Ik heb geen idee wat het was. Maar ik kan er geen aardbeienjam van maken. Dus jouw antwoord gaat bepalen of ik verder ga met deze hobby. Heb jij herkend wat ik zojuist speelde? Laat het even weten via de app van Kink. Draai ik zo meteen de plaat helemaal.
1: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Ja, hallo Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
4: Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn. Maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
1: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink. Alternative Rock Radio.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, me pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
10: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: King.

0: King Feelings. Ik speelde zojuist dit. Ja, het is mijn soort van oefenpatroontje. De vraag is alleen, wat speelde ik zojuist op mijn elektrische gitaar? In de hoop dat ik mijn, nou ja, hobby mag behouden. Vond mijn elektrische gitaar afgelopen week achter het schot. Ik denk, als ik er nog wat van kan en dat wat ik speel wordt herkend op de radio, dan blijf ik het doen. Het wordt heel spannend. Ronald die zegt, joh, was het Paramore? Nee. Ik hoorde, even kijken. Nee, het klinkt niet als Dave Grohl. Dankjewel Martijn, dat is ook heel erg aardig. Carlijn die zegt, ik herken het zeker, maar ik weet de naam niet. Dan herken je het toch niet. Fabian die zegt, bijna teleurgesteld dat het geen Wonderwall is. En even kijken, wat hadden we nou nog meer? Helene die zegt, ik denk dat je daar het komende half jaar helemaal geen tijd voor hebt, aangezien je weer opnieuw vader wordt. Ja, dat klopt. Maar papa die moet toch wat te doen hebben als die kleine slaapt. Dat is het ook een beetje. Dus tot nu toe nog geen goede antwoorden. Dus in dit geval, David, je bent mijn allerlaatste hoop.
1: Oh jee, laatste hoop.
0: Ja, ja. Wat speelde ik zojuist?
1: Someday, Bloody Someday van U2.
0: De enige die het eruit haalde.
1: Ja?
0: Ja, ja, ik zeg net op het moment dat niemand het raadt. Ja, dan denk ik dat ik een andere hobby moet gaan zoeken. En daar zou mijn vrouw ook heel erg blij mee zijn. Maar dankzij jou mag ik mijn hobby behouden. Dus ook namens Patty, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Moet ik alleen nu even mijn best doen om echt Pinkpop ready te zijn.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hey, dankjewel man.
1: Joep, fijne avond. Doeg.

0: krijg een berichtje van Marianne. Genoten van Jack White gisteren op Best Kept Secret. Ja, kan me heel goed voorstellen natuurlijk.
1: Kink, 80's break.
0: Ik zie inderdaad ook de beelden via de Instagrams. Jack White op Best Kept Secret. Zal ik dit zeker ook gespeeld hebben. Hey, goedemorgen Elwin.
2: Ja, goedemorgen Lars.
0: Hallo. Helemaal zonder kleerscheuren in de studio beland.
2: Ik heb nog niks gevonden qua kleerscheuren, dus vooralsnog gaat het goed.
0: Nee, heel erg fijn. Heel erg fijn. Zometeen de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Oeh, nou moet ik heel even kijken. Wat gaat er? Wauw. Midnight Oil en Bad Star Burning. En ook The Clash met Magnificent 7 gaat hij voordraaien. Alleen de vraag is, wat draait Elwin als allereerste in die Kink 80's Break? Nou, zullen we een klein stukje doen? Denk je dat we het gaan aan?
2: Ja, okay. Ja, dit gaan we even langer.
0: Ja, is dit langer of moet langer?
2: Ik vind dit lang genoeg.
0: Is lang genoeg, hè?
2: Ja, dit weten de mensen.
0: Dit moeten mensen. Staan ze ook niet op festivals dit seizoen?
2: Pinkpop volgend weekend. Ja.
0: Oh, Pinkpop. Nou, dat is de mooie hint. Wat draait Elwin zo meteen als eerste? Veel plezier met Elwin.
3: Zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
11: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: al meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwarton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
5: En de Kink 80's Break met zometeen de Magnificent 7 van The Clash. Ook Midnight Oil, Beds Are Burning krijg je zo. En die eerste, ja, volgend weekend staan ze op Pinkpop. En dat was een goede hint voor Erwin, Rimpje en ook Ilona. The Cure natuurlijk. En Love Song is hier. Kink.

0: Ja, dan ga je toch een beetje mee zitten luchtdrummen als je deze hoort van The Clash. The Magnificent Seven in The Kink 80s Break met ook Midnight Oil, Beds Are Burning en The Cure and Love Song.
1: Elwin van Gestel.
0: Even alvast een voorproefje voor Pinkpop. Hè. Komend weekend gaat het gebeuren. Dan staat The Cure daar in Landgraaf. Wordt vet. Hey, goedemorgen. Elwin van Gestel hier tot 12 uur bij je met een bak goede liedjes van Triggerfinger en Soundgarden zo. En dit is de nieuwste van Muse.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Plan komen 9 oktober naar AFAS Live. Dat is al in het najaar, weet je wel. Je zit nu nog vol met je hoofd in de festivalzomer. Maar het is wel lekker dat je al langzaam kan nadenken over concerten die in het najaar gaan plaatsvinden. Ze vieren hun 25-jarig jubileum. En Kink heeft kaarten. Liever gezegd nog, ik heb kaarten. Voor 12 uur gaat er een setje tickets uit voor dat concert van Simple Plan in de AFAS Live op 9 oktober. Wat moet je daarvoor doen? Je radio heel hard op Kink laten staan. Want als je Simple Plan hoort, is dat jouw moment om even een berichtje te sturen met de Kink-app. Dus hoor jij Simple Plan voorbij komen op Kink? Appen met de Kink-app is kans maken op tickets voor dat concert op 9 oktober. En dat gaat gebeuren voor 12 uur, dat kan ik je alvast verklappen. Wat al veel sneller gaat komen is nieuwe muziek van de staat zometeen. The Fire krijg je ook. En Oasis komt eraan.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo. King.

Life and Days to the For Love hoorde je bij Kings. Ze treden nog steeds op, hè? Al is het dan vooral Edgar Walcheck met een andere band en dan wel onder de naam Life, want ze spelen toch gewoon de hits van Life. Days to the For Love deden ze ook toen ze vorig jaar op Bospop stonden. Dan heb ik ze daar nog live kunnen checken. Cardigans krijg je zo meteen met Love Fool. Naar Black Summer, dit zijn de Peppers bij Kink.

wij maar denken dat het bleef bij die Diamonds, die hit van een goede 10 jaar geleden. Maar niets is minder waar, nieuwe single van The Box Rebellion, Flowers in the Water, hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Waar Danique licht in paniek is, want die zegt tickets voor Muse te winnen met een prijzigheid. Nee, dat is vanaf komende vrijdag. Dan win je tickets voor Muse in november in de Ziggo Dome. Dit weekend.

0: Nee, hoorde je. Het is de zaterdagochtend van Kink. Dit weekend kans op tickets voor Simple Plan. Die komen op 9 oktober naar AVAS Live. En dan kan je verklappen dat ze niet ver weg zijn op de radio. Want hoor je ze op de radio, dan moet je even appen met de Kink-app. En bel ik je dan terug, dan ben je er misschien wel bij op 9 oktober 2026. In die AVAS Live dus. Je gaat ze zo meteen horen. Voor 22:30, dat heb ik bij deze verklapt. En ze zingen dan samen met iemand die ook nog op het Pinkpop Festival is volgend weekend. Hoe en wat, je hoort het zo, net als Nirvana, Pom en ook David Bowie, hoor je zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, besneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: En Tom, zometeen ook Nirvana krijg je naar David Bowie en Rebel Rebel.

0: Nirvana. En Rape Me hoorde je bij Kink. Nu nog een relaxed weekend, maar volgend weekend is het weekend van Pinkpop. En het wordt ook wel echt heel warm in Landgraaf. Temperaturen plus 30 graden, volgens mijn weerapp op dit moment. En een vette line-up ook, hè. The Cure, Foo Fighters, Direct, Franz Ferdinand, veel, veel meer nog. En vanaf komende maandag win je in de ochtendshow bij Michiel Veenstra in Kinkstart tickets voor Pinkpop. Vanaf maandag te winnen hier bij Kink. Dus zet je radio maandag een tikkeltje harder als je heel graag naar Pinkpop wil.
1: Melvin van Gestel.
0: Dit weekend dus nog tickets voor Simple Plan. Hoor je Simple Plan voorbij komen? Dan mag je een berichtje sturen met de Kink-app en dan ben je er misschien bij op 9 oktober in AFAS Live. Simple Plan dus. Zometeen ook The Vaccines, The Smiths. En dit is Natasha Bedingfield en Jetlag.
1: Kink.
0: Ja, en ook Simple Plan dus. Nou ja zeg.

0: Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Ja,
0: wat heb jij gehoord?
1: Ik hoorde Simple Plan.
0: Nou, heb ik ook gehoord en je weet wat dat betekent, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Vertel.
1: Twee tickets voor Avans Live.
0: Ja, zeker. Ze zijn oktober. Van jou. 9 oktober in de Avans Live Simple Plan. Je gaat er naartoe.
1: Kijk, helemaal top. Super.
0: Heel veel plezier daar.
1: Ja, dankjewel, man.
0: Hele weekend wil je nog tickets als je ze hoort. Simple Plan bij Kink.

0: S van, nou ja, Shut Your Eyes van Snow Patrol. Gisteravond stonden ze nog in Groningen. Die zou je kunnen aanvragen. Maar betere suggesties van harte welkom in de Kink-app. Kom maar door. Welke S-plaat wil je zo meteen horen in het Kink ABC? Draai zo meteen ook White Lies en de nieuwste van The Haunted Youth.
1: De beste alternative rock? Die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend? Simpel. Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja,
12: score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: King. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
0: En de eerste Haunted Youth, ook Tom Petty zometeen naar White Lies.

0: Tom Petty en de Heartbreakers bij Kink. En je hoorde Mary Jane's Last Dance.
1: Het Kink ABC met de letter S.
0: De letter S, daar mochten jullie mee puzzelen in de Kink-app. Dank voor alle suggesties die binnen zijn gekomen met de letter S in het Kink ABC. Ik zou er de hele ochtend mee kunnen vullen, maar ik heb ruimte voor 3 liedjes. En dat wordt de favoriet van Pascal. Die zegt, Mark, Satisfaction van de Rolling Stones. Ja, die zou ook bij de I kunnen als je de ondertitel meepakt. I can't get no satisfaction. Maar voor deze keer doen we hem gewoon met de S, kan. Linda die zegt Stressed Out van 21 Pilots. Alvast een voorproefje op Pinkpop komend weekend. Snap ik, snap ik. En veel aangevraagd Leon, Robert, Vanessa. Zij willen allemaal Sad

En Satisfaction in het Kink ABC met de letter S. Ook Stressed Out van 21 Pilots en Volbeat. Sad Man's Tongue. In het Kink ABC met de letter S. Morgen weer een nieuwe draai in het rad. Benieuwd waar we dan weer op terecht gaan komen. En dan mag je weer puzzelen met liedjes. Dit is de nieuwste Honey, I'm Home.

0: Kink XL voor Honey, I'm Home. Pretty hoorde je bij Kink. Binnenkort zijn ze ook weer eens op het podium te vinden. Nou ja, wat heet Into the Great Wide Open op Vlieland, 27 augustus. En 30 december een eigen show in Paradiso, Amsterdam, in de Tolhuistuin. Honey, I'm Home en Pretty hoorde je bij Kink. Zometeen krijg je Deep Edge Mode, de nieuwste Nothing But Thieves ook zometeen. En deze. I chime in with the haven't people ever heard of. Panic at the Disco. Closing a goddamn door. Hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Hallo, Mulder van Bangarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis, waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jessel Gus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jessel Gus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. En dan het weer van Weer Online. wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Komende week wordt het warmer.
14: King. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: En de nieuwste Nothing But Thieves. Ook Depeche Mode zometeen naar Panic at the Disco.

0: beetje geluk moet je wel hebben als je ze hebt. De tickets voor het concert op 15 of 16 januari. Nothing But Thieves in de Ziggo Dome.
1: Elwin van de Gestel.
0: Is natuurlijk hartstikke uitverkocht. Dus als je erbij bent, van harte. Nou ja, dan kan ik ook mezelf feliciteren. Want ik ga ze zien op de 16e. Nothing But Thieves, nieuwste Evolution, hoorde je bij Kink. Zometeen de Black Keys, ook Jed. Are You Gonna Be My Girl? Na Heather Nova en London Rain.

0: ik heb dus van de week gehoord dat er steeds meer jongeren in de ochtend gaan raven. Dat las ik bij de NOS. Die gaan dan, in plaats van dat ze tot midden in de nacht uitgaan, gaan ze 's ochtends raven met croissantjes en met koffie. Ik zie dat dan zo voor me dat ze dat nu ook doen met Kink, weet je wel. Dat ze op zaterdagochtend denken, we gaan een feestje bouwen. Nou, dat doen wij hier ook zo meteen met Mumford & Sons, The Warning. En Metallica zo meteen, Nothing Else Matters.
1: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Ja, hallo Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
2: Veenstra. Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
1: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink. Alternative Rock Radio.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Wat een geld.
10: 18.000, tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus, alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
14: Poeie.
15: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Amster!
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Samen delen we Oranje.
15: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
21: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo.

Sowieso een band die je deze zomer niet kan missen. Want 1 juli staan ze in Groningen in het Stadspark. Dag later op Rock Werchter. Dus het wordt een lekker feestje voor Mumford & Sons. En ook als je een beetje fan bent van Mumford & Sons, dan kom je deze zomer wel aan je trekken, zeg maar.

0: nieuwe single van Violet Grohl. Bug in the Cake, zo heet hij. En ja, hij is erg fijn, hè, Mick?
1: Zeker.
0: Dit is echt heel fijn. Ik weet niet of er al gediscussieerd is over de King XL komende week. Maar ik zet een streepje erbij.
1: Wat doe jij als er een bug in je cake zit?
0: Nou.
1: Kan die weg, hè? De prullenbak in.
0: Nou, jawel.
1: Ja. Als hij erin zit, gebakken...
0: Ja, oké. Maar je moet hem nog aan iemand geven, dan misschien wel. Maar als je hem zelf op gaat vreten, denk ik wel... Ja, dat
1: even aan de kant vegen en gewoon door.
0: En zo is het.
1: Gadverdamme.
0: Ook jouw weekend.
1: Ja.
0: Zometeen, Mick tussen 12 en 3.
1: Zeker.
0: Wat ga je allemaal doen?
1: De Simple Plan zou zomaar voorbij kunnen komen, bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja.
1: En je weet dat het weekend betekent dat je er dan naartoe mag als je hebt. Sowieso zometeen muziek van de Smashing Pumpkins en ook The Last Dinner Party.
0: Oeh, lekker. Veel plezier zometeen met Mick en de lekkere lunch.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
4: lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Nu in de theaters, Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
6: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
5: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De voorstelling Pa staat volgende week in Almelo, Oldenzaal, Heerlen en Haarlem.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep...
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jessel Gus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4, nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jessel Gus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Ruilschoppers hebben verschrikkelijk huisgehouden in wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. Kink. Alternative
1: Rock Radio. Nick Hamel. Nieuwste van de Last Dinner Party hoor je zo. Ook Kings of Leon. En dit zijn de Smashing Pumpkins Disarm.

0: Kings of Leon hoor je bij Kink. In dit geval met Use Somebody.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo, met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden in het weekend van Kink. Met, ja, dus ergens tussen nu en drie. Dat kan ik wel verklappen. Een track van Simple Plan die voorbij komt. En in dit Simple Plan weekend is dat belangrijk om op te letten. Want als je dan een berichtje stuurt dat je Simple Plan hoort, dan kan dat betekenen dat je tickets wint voor Kink Present Simple Plan op 9 oktober in AFAS Live. Dus hou dat in de gaten. Alle info daarover check je in de Kink-app en op kink.nl. Voor nu nog even geen muziek van Simple Plan. Wel muziek van Tame Impala. Case Choice hoor je zometeen. En ook Sabian komt eraan na deze Kink Classic van Bruce Springsteen. Dit is Glory Days.

0: Heel goed.
1: Berichtje van Lennart in de King Cap. Infantilo is goed bezig met zijn WK.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf totaal niet bezig met het WK. Ik hou niet zo van sport, niet van het deelnemen daaraan, maar ook niet van het dat volgen en daarna kijken op tv. Maar het schijnt dus dat Infantilo goed bezig is met zijn WK. Dankzij Lennart weet ik dat ook. Ik hoop dat hij een fantastisch WK heeft. Ik hou me meer bezig met waar Alex Sachs mee bezig is. En dat is vrij weinig. Ik zie het allemaal niet. Ik zie het op de socials niet. Ik zie het op de website niet. Er staat bij Tour No Upcoming Shows. Er is ook wel een album uitgekomen. En ik ben heel erg benieuwd wat het volgende gaat zijn. Maar vooralsnog moeten we het nog doen met die Autopilot. Die hoor je dan zo meteen nog maar weer een keer bij Kink. En ook muziek van The Scene en Fontaine's DC komt eraan.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ah, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, tof jij even.
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: beetstreek. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Kink met de autopilot van Alex Sax. Op de zaterdagmiddag. Het is nieuwe muziek, wat de klok weer slaat. Deze tijd lijkt het weer alsof de bands weer opeens allemaal weer met releases komen. Het was een tijdje wat rustiger daarmee, maar nu komt iedereen weer tevoorschijn met te gekke muziek. Zo ook Weezer, Kink Icons. Zij hebben samengewerkt met Wednesday, een band die ik persoonlijk nog niet kende. Maar zij klinkt een beetje als de vrouwelijke Rivers Cuomo, dus het is een match made in heaven, zou je kunnen zeggen. Het is voorloper deze single op het album van Weezer wat eraan gaat komen. Dat wordt The Golden Album, al wordt het weer gewoon een self-titled album, maar de kleur wordt goud, dus dan noemen we het The Golden Album, zoals ook The Green Album en The Blue Album en zo waren. 21 augustus, en die single daarvan, die hoor je zo meteen, die heet We Might As Well Be Strangers. Komt eraan bij Kink. Eerst even terugblikken op een paar weken geleden. Toen was daar de tweede editie van de Kink Gitaarriff Top 100. De 100 beste gitaarriffs ooit gemaakt, door jou gekozen, op een rijtje gezet. Je kan hem nu terugvinden als hitlijst om doorheen te scrollen, maar ook als playlist om bijvoorbeeld aan jouw favoriete streamingsdienst toe te voegen. Om ze alle 100 nog eens een keer achter elkaar te luisteren. Gepresenteerd door Erik Coton toen. En dit stond daar toen op nummer 10. Gekozen tot de nummer 10 in de Gitaarriff Top 100. En terecht. Want wat een iconische riff is dit, toch? Sweet Child of Mine, Guns N' Roses bij Kink.

0: Weezer is daar toch goed in, hè? In gewoon vrolijke meezingliedjes maken die dan toch wel uiteindelijk wat diepere, serieuzere teksten hebben. Of bijvoorbeeld relaties die uit elkaar zijn gegaan en dat je dan net zo goed vreemdelingen van elkaar zou kunnen zijn als je elkaar weer ziet. Volgens mij gaat deze daarover. We Might As Well Be Strangers, de nieuwste van Weezer samen met Wednesday op de zaterdagmiddag van Kink. Die zometeen verder gaat met muziek van Linkin Park, ook Suede en Bleach 93. Hoor je zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit, nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En er rijden dit hele weekend geen treinen van, naar en via Rotterdam. Het beveiligingssysteem dat onder meer wissels en overwegen bedient gaat op de schop en daarom moet de stroom van de bovenleiding. Eind van het jaar is alles klaar en kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
9: Suede en Bleach 93 komt eraan. Eerst Linkin Park, Somewhere I Belong.

693 en Underrated bij Kink. Ze komen begin volgend jaar met een debuutalbum. Dat weten we dankzij Jim die ze sprak op Festrock 2026. Het hele gesprek wat hij daar had met Bleach 93 en ook met magazines en ook met Stone vind je in een artikeltje op kink.nl in de Kink-app. Dit was Underrated van Bleach 93. Gaat ongetwijfeld ook op dat album destijds dan tegen die tijd, bedoel ik eigenlijk, verschijnen. Het is de zaterdagmiddag van Kink met zometeen muziek van Bastille. Ook een Kink-classic van Pixies komt eraan. En dit zijn de Black Crowes op Kink, Remedy.

Pixies. En Where Is My Mind? Bij Kink Alternative Rock Radio. Mocht je voor het eerst de radio op ons hebben staan, dan zal ik ons even voorstellen. Wij zijn dus Kink. Wij draaien alternative rock zoals deze, Where Is My Mind van de Pixies. En we hebben ook elke week een Kink XL. En dat is een nieuwe track waar we heilig in geloven met z'n allen. En die we dan extra vaak draaien de hele week. En deze week is dat de nieuwe van de Wodan Boys. Toffe band uit Den Haag. Die zich nu een beetje van de andere kant laten horen. Meestal is dat gewoon rammen, rammen, rammen op hun toontje, zeg maar. Maar nu doen ze een beetje... Hebben ze gewoon lijkt het een beetje laten inspireren door Oasis. Zo klinkt het wel een beetje. Gaat over verhoudingen die stuk gaan. Wat dan heel jammer is, maar ook niet altijd even erg. En je moet dan gewoon door. De track heet Blindsided en is deze week de Kink XL.

0: King XL van deze week is van Wodan Boys. Blindsided hoor je bij King Alternative Rock Radio. Op de zaterdagmiddag, en of het nou zaterdag is of zondag of maandag of dinsdag of woensdag of donderdag of vrijdag, elke dag bij King rond 1:30 hoor je een blokje nostalgie. Gaan we terug naar de jaren nul, terug naar de zeros. In de King Zeros Break. 3 tracks uit de jaren nul achter elkaar. En zometeen is dat muziek van Bowling for Soup, Incubus en ook Cup zit zometeen in de Zeros Break.
1: De beste alternative rock? Die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend? Simpel Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan. Kink.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybrid techniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Half twee geweest, tijd voor de Kink Zero's Break. Elke dag rond deze tijd hoor je een blokje van drie tracks uit de jaren nul. Met zometeen een band uit Verenigd Koninkrijk, uit Londen. Sinds 2005 bestaan ze dus midden in de Zero's gevormd. En in het eigen land zijn ze best wel bekender en hebben ze wel wat andere liedjes. Maar dit is eigenlijk de enige die je zometeen gaat horen die ook buiten de UK bekend is geworden. Ik heb het over Cup. Je gaat ze zometeen horen. Ook een Zero's track van Incubus. Eerst beginnen we de Zero's Break met een track die uit de jaren nul komt. Maar die gaat over iemand die terugverlangt naar de jaren 80. Vroeger was alles beter, zeg maar. 1985, Bowling for Soup.

Cup in de King Zero's Break. Daarvoor ook nog Drive van Incubus en 1985 Bowling for Soup. Elke dag is er dat blokje van 10 minuten fijne Zero's muziek. Terug in de tijd met de King Zero's Break. Dus ook morgenmiddag om 13:30 weer. Voor nu gaan we niet terug in de tijd, maar juist vooruitblikken. En dan om precies te zijn een week vooruit. Want volgend weekend is het Pinkpop Festival. En twee van de artiesten op die line-up die ga je zo meteen horen bij King. The Pretty Reckless die staan volgende weekend in Landgraaf. En ook Youngblood is daar. En die hoor je dus zometeen allebei bij King. Na deze King Classic van de Manic Street Preachers. Dit is Motorcycle Emptiness.

Een Fleabag op de zaterdagmiddag van Kink. Hij staat dus op Pinkpop volgend weekend. En ook de Pretty Reckless die daarvoor hoorde. When I Wake Up is daarbij. Ben je daar ook bij? En heb je net als Ilone die in de Kink hebt gevraagd... Hey Mick, komt er nog een Kink meeting op Pinkpop? De vraag of er nog een Kink meeting op Pinkpop komt. Waarschijnlijk wel. We zijn daar naar het kijken wanneer en hoe en wanneer. We zijn daar in ieder geval op dat festival. Je kunt ons daar vinden en er gaat ook wel een meetup komen. Maar hou zeker de socials van Kink in de gaten. Dan weet je precies als je naar Pinkpop gaat waar en wanneer je moet zijn... om andere medekinkers, luisteraars en programmamakers van Kink gezellig te ontmoeten. En samen een biertje drinken op het fijnste festival van het zuiden. Youngblood is Fleabag op Pinkpop volgend weekend. Dit is Kink met nu een Kink Classic van de Police. Dit is Message in a Bottle.

0: Police. En Message in a Bottle bij Kink, Alternative Rock Radio. Nieuwe muziek van Rolling Stones, mocht je nog niet gehoord hebben, die ga je zo meteen horen. Ook Papa Roach komt eraan en Nirvana hoor je zo meteen bij Kink.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Poeie.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de 3 omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
12: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Nieuwste van de Rolling Stones heet In the Stars en hoor je na Lithium.

Plan Last Resort bij Kink in het Simple Plan Weekend. Je wint tickets zodra je die band hoort. Voor Kink Presents The Simple Plan. Dus we draaien dit weekend veel muziek van Simple Plan. Maar ik vind het dan ook wel zo terecht om de special guest van die Kink Presents show daar in AFAS Live ook even te draaien. En laat dat nou net een van mijn favoriete poppunk bands ever zijn. Neck Deep, die doet het voorprogramma voor Simple Plan. Zometeen is het 2:20 en dat is op zaterdagmiddag het nationale poppunk momentje. Een momentje wat ik gecreëerd heb voor mezelf en voor iedereen die van poppunk houdt. En daarin dus zometeen muziek van Neck Deep. Eerst muziek, zo. Beetje verkouden dit weekend, sorry. Eerst. Muziek van Faith No More en The Cure nu. Dit is In Between Days.

Elke zaterdag rond 20 over 2 het nationale poppunk momentje. Een momentje voor iedereen die fan is van het genre. Zodat je weet dat je dan een track uit het genre poppunk bij King voorbij gaat horen komen. En omdat het Simple Plan weekend is waarin je dus tickets wint voor King Presents Simple Plan, dacht ik dat is een goed excuus om de band van het voorprogramma dan maar eens te draaien. En ook zijn ze onlangs nog te zien geweest in die Disney Plus serie Welcome to Wrexham. Dat is een voetbalclubserie uit een klein plekje ergens in het Verenigd Koninkrijk. En zij komen daar ook vandaan. Dus ze hadden een kleine cameo in een van die afleveringen. Dus dat is ook weer een extra excuus om een van mijn lievelings poppunk bands maar weer eens tevoorschijn te toveren voor het nationale poppunk momentje. Te zien dus ook als voorprogramma van King Presents Simple Plan en nu op King Neck Deep. Dit is Gold Steps.

Rick zit in de berichten. Ja, Neck Deep, telt dit ook voor de tickets? Nee, dat niet. Maar je hoorde wel Gold Steps van Neck Deep. Toegevoegd ook aan de playlist op king.nl/momentje... waar je alle nationale poppiekmomentjes ooit op een rijtje vindt. Nee, eigenlijk even wachten tot ik Simple Plan draai. Dat zijn deze ook niet. Dit is namelijk Carolina Liar bij King. Hey.

0: Kink Alternative Rock Radio met Carolina Liar en Show Me What I'm Looking For. Nou, als jij op zoek bent naar muziek van Foo Fighters of van The Kooks, goed nieuws, want die hoor je namelijk zometeen.
1: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
2: Ja, hallo Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
4: Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor

0: app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: 1 ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

Luister van Foo Fighters, Window hoor je bij Kink Alternative Rock Radio in het Simple Plan weekend. Waar als je Simple Plan hoort, je zo snel mogelijk een berichtje via de Kink app moet sturen. Dan maak je kans op tickets voor hun show Kink Presents Simple Plan op 9 oktober in AFAS Live Amsterdam. Zodra je dus Simple Plan hoort, ergens gisteren, vandaag of morgen op Kink. Ik zeg niet wanneer dat gaat gebeuren, maar ik vertel even niet wat je zo meteen hoort na Ozzy Osbourne in ieder geval. Dit is No More Tears bij Kink.

0: Welcome to My Life bij Kink. Welcome to my life. Ik vraag even aan Jan welke band dat was, Jan.
1: Ja, dit was Simple Plan.
0: Oh ja.
1: Dit weekend is het Simple Plan weekend
0: bij Kink. En jij weet, dit weekend levert Simple Plan, horen je misschien wel tickets voor Simple Plan op. Jij ziet een berichtje, Jan, in de Kink-app. Please gun deze vader met twee jonge kids een lekker avondje losgaan.
1: Ja. Heel graag. Ja, weet je, twee jonge kinderen. Ja. Welcome to my life.
0: dan komt dat er niet meer zo gauw van, hè?
1: Nee joh. Dus als het dan even een keertje kan, ja, top.
0: Ja. Jan, jij hebt nog genoeg de tijd, want het is nog voorlopig geen 9 oktober. Dus een oppas regelen moet toch te doen zijn, zou je denken?
1: Absoluut.
0: Hey Jan, gefeliciteerd. Jij gaat naar King Present Simple Plan.
1: Yes, dankjewel.
2: Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink.

0: Happy Pride Month. David Bowie, Space Oddity. Hij is een van de artiesten die we in een rijtje hebben gezet. In een artikeltje op kink.nl in de Kink App. Om deze juni Pride Month met queer kinkartiesten te vieren. Space Oddity hoorde je op de zaterdagmiddag van Kink. Die straks na het ANP-nieuws van 3 uur verder gaat in handen van Olivier Bakker. En bij hem hoor je straks onder andere muziek van Queens of the Stone Age. En ook Aerosmith komt eraan.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
11: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
10: Smin.
12: Boost yourself. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Robert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europese asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
4: Zometeen editors Aerosmith, maar eerst Queens of the Stone Age. Kink.

ex-paradepaardje, oftewel de ex-Kink XL. Deze geweldige van Editors, je hoorde Call It In. Ach, dat is toch heerlijk. De zaterdagmiddag na het inbellen, het hoeft niet eens. Je bent gewoon... Althans, hoop ik voor je, want er is een hoop te doen vandaag. Allereerst kijkend naar het weer. Het koel slechter. Typisch Nederlandse zomerdag. Af en toe een wolkje, af en toe wat regen en af en toe wat zon. Maar vooral alle activiteiten die gebeuren, hé. Utrecht, groot festival, Central Park heet dat. Veel plezier als je daar nog naartoe gaat. Het is natuurlijk het weekend van... Best Kept Secret. Vanavond daar headliner Nick Cave. En ook nog Hayley Williams, die weer op het podium gaat staan, weet je wel. Van Paramore. Fucking vet. Veel plezier als je daar bent of nog naartoe gaat. En het is ergens toch wel de kriebel in de buik. Want mocht je het nog niet hebben gezien op al die duizenden advertenties, al die reclameborden, jawel, het WK is begonnen. En vanavond, nee, moet ik het goed zeggen, morgenavond is daar de eerste wedstrijd van ons Nederlands elftal. Dat is tegen Japan, dat is dan 10 uur. Vanavond ook wel echt voor de echte liefhebbers kan je ook nog kijken naar, wat is het? Oh, kijk hier, Qatar tegen Zwitserland. Nou, even wat je ook doet dit weekend. Kink is jouw soundtrack met de allerbeste alternative rock. Wat dacht je van bijvoorbeeld Nothing But Thieves, Florence and the Machine en deze rammer van Bad Religion. Dit is punk rock song.

0: vrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
2: Oranje. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Kink.

Weedus. En Teenage Dirtbag hier bij King Alternative Rock Radio voor de zaterdagmiddag. Wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Olivier Bakker. En als er één ding is wat je van mij moet weten, als je dat nog niet wist, is dat ik ongelooflijk groot fan ben van een bepaalde band. Ik denk dat je de passie het best kan vergelijken met wat Michiel Veenstra heeft met Weezer. Ja, ik weet, dat klinkt als een extreme, maar het is wel de beste parallel die je hier neer kan leggen. Het enige is dat Veenstra nog wel geluk heeft met dat Weezer. Want die hebben daadwerkelijk recent nog nieuwe muziek uitgebracht, die je nu ook hier heel erg vaak hoort op Kink. Het probleem met mijn favoriete band is een stuk stiller. Het gaat om de Britse The 1975. En ik zeg dat een stuk stiller met ook grote teleurstelling. Want het had eigenlijk begin deze maand moeten gebeuren. Oké, dit is heel erg diepe nerderij, maar het zit als volgt. Die band heet zo, omdat zanger Matty Healy ooit een keer een mooi boek vond. Een boek wat hij prachtig vond. En daar stond handgeschreven in de kaft 1 juni de 1975. Dacht hij, oké, zo ga ik mijn band noemen. Hartstikke mooi. Maar nu is dus gekoppeld dat elke 1 juni, wat dus voor de 1975 in dat boekje stond, een moment is dat we ook iets nieuws van de band kunnen verwachten. Of het is een teaser naar een album, of het is een trailer voor een nieuw clipje, of het is daadwerkelijk een nieuwe single. Dus afgelopen 1 juni, met toch al een aantal jaar tussen het laatste werk van de 1975, zat ik en al die fans hartstikke klaar de hele 24 uur refreshen. Of het nou de Reddit was, het X-account, de Instagram. Komt er nog wat nieuws? Komt er nog wat nieuws? Komt er nog wat nieuws? Uiteindelijk, een paar seconden aan het eind van die dag, toen het inmiddels 2 juli was, is er maar één conclusie te trekken. Nee, niks nieuws. Na jaren stilte rondom Matty Healy, jaren stilte na de 1975, zelfs op die bijzondere dag, geen nieuwe muziek, geen teaser.

0: You're the Florence Road en Hanging Out to Dry op Kink. Zometeen nog veel meer alternative rock. Die Depeche Mode komt eraan. En die laatste van Muse, die weer voelt als een hele oude Muse. Cryogen, hoor je zo.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Hoeg! Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daaroverheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En een vrouw van in de 70 heeft onbedoeld wekenlang als drugscourier rondgefietst in Den Bosch. Ze vond vrolijk gekleurde zakjes op straat en dacht dat het speelgoed was, dus deed ze de zakjes in haar fietstas. Pas toen de politie de zakjes zag, bleek dat er drugs in zaten. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Zometeen de nieuwste Muse, die klinkt als vanouds. Hoor je zo naar Depeche Mode? Kink.

alleen de frustraties alleen maar groter en groter worden. Every day I love you, less and less. You're the Kaizen Chiefs, natuurlijk op Kink Alternative Rock Radio. Mijn naam is Olivier. Ik vind het fijn dat we hier samen aan het connecten zijn op de zaterdagmiddag. En dat ook nog eens een keer met de allerbeste muziek die je kan bedenken. Binnen nu in een paar minuten voor je personal trainer, The Offspring. Maar eerst The Legend, The Myth, Jimi Hendrix. Dit is Cross.

0: altijd een hele brave jongen geweest. Dus ik wilde nooit illegaal muziek downloaden op mijn iPod in de zero's. Dus wat ik me nog goed herinner is dat ik alleen maar muziek op mijn iPod kreeg als ik dat of via de cd die ik bij de bibliotheek huurde dan op mijn computer zette en op de iPod. Of dat ik dan via Bluetooth dat kon uitwisselen, weet je wel, zodat het dan ook op mijn ding terecht kwam. Uiteindelijk had ik dus niet heel veel muziek bij elkaar en wat ik me nog heel goed herinner is dat het de combinatie was van een album van Hannah Montana. Weet je wel, Miley Cyrus. En Razorlight met America. Ik heb dit liedje zo vaak on loop geluisterd. Fijn, je hoorde hem hier op Kink Alternative Rock Radio. Er zijn meteen nog veel meer muziek. Je hoort onder andere Placebo en R.E.M. ook.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kijk, daar ligt hij.

Deel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.

0: 4 Bakker.
1: Ja, en het is tijd voor dubbel placebo. Zometeen de band Villanelle met placebo. Kink. Maar eerst, ja, je hoort ze op de achtergrond, is het de band zelf, placebo. In dit geval met Beautiful James. Kunnen we dan ook spreken van een placebo-effect? Hartelijk zaterdag, Kink. Ray.

Alternative Rock Radio.

0: Nou, dat waardeer ik dan weer in de King Cap. De lachende emojis die Rick deze kant op stuurde. Hij snapte mijn geintje. Ik draai namelijk nu de nieuwe Britse band Villanelle. Dit liedje heet Placebo. En iets daarvoor, nog voor R.E.M., draaide ik ook de band Placebo. Met Beautiful James. En ja, dan was het grapje toch van... is dit dan het placebo-effect?
1: Yeah!
0: Nou ja, goed, ik hoor daar een dikke ja. Yeah, en van Rick zie ik een lachende emotie. Dus ik ben dik tevreden.
1: Kick it!
0: Sowieso leuk als je van je laat horen in de King Cap. Ben benieuwd hoe je zaterdagmiddag eruit ziet. Is er eentje waar je aan het voorbereiden bent op het Oranje Festijn van morgen? De eerste wedstrijd Nederland-Japan. Is er eentje vol met festivals? Best kept secret dit weekend. Wat het ook is, laat het weten via de app.

You gotta fight for your right to party. The Beastie Boys. Hier op Kink Alternative Rock Radio. En ik had het net over een volle zaterdag waarvan alles gebeurt. Allerlei festivals. Central Park is in Utrecht. Dit weekend ook Best Kept Secret. Maar gelukkig zijn er ook mensen als Madeleine in de Kink app. En die zegt, ja, niks van dat alles. Niks van die festivals. Olivier, ik ben net thuisgekomen van de markt. Tas vol, benen moe. Maar de moed is goed. En de muziek ook. Heerlijke boodschappen zaterdagmiddag. Ook dat hoort erbij. Wat het ook is wat je doet. Ik hoop dat ik de allerbeste soundtrack mogelijk voor jou kan bedenken hier op Kink. Wat dacht je zometeen van Spin Doctors to Princess? De nieuwste van Enter Shikari. Maar eerst de White Stripes. Dit is The Hardest Button to

0: Prins Heerlijk met de Two Princes. You're the Spin Doctors hier op King. Zometeen nog veel meer alternative rock met de National Bloodbath Ohio. En ook echt alles eruit te rammen met Arctic Monkeys. Zo hoor je I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Aksel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En het is officieel. GroenLinks en PvdA zijn gefuseerd. Ze heten nu samen Progressief Nederland, afgekort PRO. Op een partijcongres in Den Bosch hebben zo'n beetje alle leden ja gezegd tegen de fusie. Sinds deze week worden ze al PRO genoemd in de Tweede Kamer. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
0: Zometeen de heerlijke melancholie met de National. Hoor je naar Arctic Monkeys?
13: Kink.

You're the President of the United States of America met Lump hier bij Kink Alternative Rock Radio. Olivier Bakker en ik vind het een eer en een genoegen om op zaterdag door jouw oren te schallen met de allerbeste alternatieve rock soundtrack. En ik ben benieuwd of je deze al kent. Het is de Vlaamse Haunted Youth en die is terug met nieuwe muziek. Waar het verleden het al heel mooi was, maar vaak wat intiemer, ook in stemgebruik, is deze nieuwste tune bijna poppunk. Ik vind het heel erg dik. Benieuwd wat je vindt van de Haunted Youth.

helemaal speciaal voor Tom bij deze. In de Kingcap laat hij weten: hey Olivier! Ben toevallig even aan het bijkomen op de camping van Best Kept Secret. Met Kink op de achtergrond. Draai je gorilla's! Ga je morgen zien. Jazeker. Morgen is het de headliner van het Best Kept Secret Festival. Daar op het grote podium in Hilvarenbeek. Ben onwijs jaloers op je, Tom. Dat kan alleen maar heel erg vet worden. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nog steeds echt aan het overwegen ben tot in het diepste van mijn lichaam om morgen nog een kaartje te scoren. Alleen moet ik gewoon echt gaan haasten naar dit programma. Maar ja, goed, dat moet te halen zijn, toch? Tot 6 uur op de radio. Dan hebben we hier gas op de linkerbaan met goede muziek aan van King. Nou, ik zie je misschien daar toch wel morgen bij het hoofdpodium bij Gorillaz. Je hoort dus nu met Clint Eastwood hier op de zaterdagmiddag van King. Ik ben Olivier met de Black Keys.

0: Meer King komt eraan met zometeen Smashing Pumpkins en ook Stone hoor je. Money, hope ain't gone.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.

bartenders en bras in pocket. En dit ligt echt volledig aan mij, want het slaat ook helemaal nergens op. Want dit is gewoon een band met een mega legacy. Onwijs veel muziek, zoals deze. Maar toch elke keer als ik aan Pretenders denk... dan zit ik daar ergens met de warme chocomel. Toef je slagroom erom. Bij de kerstboom. En dan zit ik gewoon lekker mee te schreeuwen. She's gone. Goed, totaal overbodig. Want Pretenders hoorde je in dit geval niet met 2000 miles. Maar gewoon met Bras in My Pocket. Hier op King Alternative Rock Radio. Met New Wind of Temptation. Stand My Ground.

Ja, zonder anderen in discrediet te brengen, want ik vind de Nederlandse muziek scene op dit moment echt heel erg goed. Al helemaal in het alternative rock segment. Maar dit is toch wel een van de allerbeste Nederlandse bands van dit moment. Het is ongelooflijk. Of het nou op het podium is of nu op de radio. Het niveau is al zo erg hoog. Het is zo verrassend. Het is van zo'n kwaliteit. Ik kan me niet voorstellen wat we de komende tijd nog gaan horen van ze, maar het wordt alleen maar beter en beter. Met heel veel liefde en plezier voor je gedraaid. De band in kwestie is Higpi. Je hoorde Higpi met nieuwe muziek op Kink. Nothing. Met nu Franz Ferdinand, Ulysses.

0: Ik spreek je morgen weer. Zometeen heel veel plezier met Larissa en de allerbeste alternative rock. Hier op Kink.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
13: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. Okay.

vertegenwoordigd. En hoe? Want de Wodan Boys die brengen de stad weer muzikaal op de kaart. De Kink XL van deze week is weer van hen en hoor je extra vaak. You're the Blindsided. Welkom op je zaterdagavond en wat heerlijk dat jij er weer bij bent. Larissa hier, als je al aan het avondeten zit, eet smakelijk. En zo niet, dan heb ik hier de zoethouder voor je oren. Want op Kink hoor je natuurlijk de allerbeste alternative rockmuziek. Van de classics zoals de broers Van Halen tot aan bijzondere samenwerkingen zoals Church en Robert Smith. Je hoort het allemaal zo meteen. Maar eerst trekken wij naar de kou samen met de Red Hot Chili Peppers en een van de meest herkenbare intro's ooit gemaakt. Dit is Snow. Heyo!

Wat gaan die stemmen prachtig bij elkaar. Robert Smith en Church's How Not to Drown hier bij Kink. Olivier die stuurt een bericht in de Kink-app over een TikTok-shop. En nu moet ik me even flink achter de oren krabben, want ik heb geen idee wat dat is. Ik voel me zo out of touch met alles wat nu hip en in is. En misschien heb jij dat ook als je kids hebt. Doe tegenwoordig zeggen ze ook echt de raarste dingen, weet je? Zoals no cap en plus 1000 aura. Wat is dat? Ik snap er echt niks van. Mijn nichtjes die zijn allemaal rond de 16. Ik heb oprecht Google Translate nodig als zij bepaalde dingen zeggen. En dan voel je oud, joh. Als je moet opzoeken wat ze precies bedoelen. Ik was net gewend aan het woord lid. Weet je nog? Als iets lid was, dan was het fantastisch. Blijkbaar is dat woord ook weer uit. Maar niet hier bij Kink. Hier hoor je lid nog volop. Nou ja, de band dan, hè?

0: Ik vertel je net al dat ik helemaal niks begrijp van de jeugd van tegenwoordig. Maar ik moet ze wel één ding nageven. Af en toe doen ze iets waarvan ik denk, nou, dat is best knap eigenlijk. Zoals Luke Pritchard van The Cooks. Die schreef naïef namelijk toen hij pas 16 jaar oud was. Bizar. Dat nummer hoorde je net hier bij Kink. Zometeen veel meer nummers, veel meer muziek. Zoals de nieuwste van Nothing But Thieves.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bij

0: zonnige dag als...
1: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy!

De titel slaat echt gewoon compleet helemaal nergens op. Tenminste, als je niet uit Engeland komt dan. Want de Big Potato of de Charlie Big Potato is daar namelijk iemand die heel erg invloedrijk is of de baas. Eigenlijk als je dan over nadenkt, in dat geval is Michiel Veenstra de Charlie Big Potato van Kink. Ik denk alleen niet dat hij het heel leuk vindt als we hem zo gaan noemen. Goed. Trouwens, als je maandag naar werk gaat, zou ik zeker ook niet tegen je baas zeggen: hey, grote aardappel. Niet doen. Kleine disclaimer dit. Goed, het muziekgenre post-grunge, dan denk je misschien niet aan zoetsappige, lieve, romantische nummers. Maar The Calling, die bracht daar verandering in. Met het meer zoete Wherever You Will Go. En die hoor je nu hier bij Kink.

en Suburban Requiem. Prachtig nummer. Gebeuren soms rare dingen in de suburbs trouwens, in de buitenwijken. Zo krijg je in een supermarkt in Hillegum bij je zak chips nicotine. Hoe dat zit hoor je zo in het nieuws van 7 uur, net als muziek van Johan. Maar eerst verwelkomen we ze met open armen, want the boys are back in town. The Lizzie hoor je nu op Kink op je zaterdagavond.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
5: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden.

Clayton, Gimme Shelter. En dat is wat je hier vindt bij Kink op de zaterdagavond. Onderdak voor al je muzikale wensen. Hier zit je veilig en goed. Kink. Larissa hier en er staat een lading aan alternative rock voor je klaar. Maar eerst een verrassing. Sommige mensen houden absoluut niet van verrassingen. Ik heb ooit een keer geprobeerd mijn moeder te verrassen. En die vrouw die heeft vervolgens uit shock minutenlang gehuild. We hadden geen idee wat we moesten doen. Was een beetje zielig eigenlijk. Dus dat doen we niet meer. Maar als jij wel van verrassingen houdt, dan is dit misschien de leukste verrassing van dit jaar. Namelijk een nieuwe plaat van The Last Dinner Party. En die is groot. Niet alleen in naam trouwens. Dit is Big

Maar Japan staat op de reislijst van heel veel Nederlanders. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar als de stad Tokio net zo bruisend is als het nummer van de Wombats, dan snap ik wel waarom Japan zo in trek is. Over vakantie gesproken, over reizen gesproken. De app die stroomt vol met berichten van kinkluisteraars die op reis gaan. Zo is Jeroen zijn vakantie gisteren begonnen. En Bart-Jan die is zijn koffer pakken, want morgen gaat hij 2 weken motorrijden in Schotland. Vet! Nou Bart-Jan, speciaal voor jou blijf in de Fastlane met Urban Dance Squad. Je hoort ze zo na de Rasmus.

0: But I'm not impressed, no.
1: Je zou bijna spontaan gaan breakdansen, maar ja, dan breek ik daadwerkelijk wat. Urban Dance Squad en Fastlane hier bij Kink.
2: OG of me?
1: Iedere zaterdagavond maak ik plaats in de studio voor jou, want jij bepaalt in OG of me of jij liever het origineel van een nummer hoort of juist niet. En deze week niet zomaar een nummer, maar een verhaal. Een verhaal over liefde, over hoogverraad, over hoop. En dat verhaal wordt niet alleen gezongen, maar ook fantastisch gespeeld op de gitaar door Gary Moore. Over the Hills and Far Away heet het nummer. En luisteraar Vincent kwam met deze prachtige suggestie voor OG of Nie. Tegenover het origineel van Gary Moore staat de cover van Nightwish. En die twee versies, die klinken zo.
2: OG of Nie.
1: Het origineel.

0: van Nightwish.
1: OG of niet?
0: Aan jou de keuze welke versie jij het allerliefste wil horen vanavond. Is dat het origineel van Gary Moore of is dat de cover van Nightwish? Je kan je stem uitbrengen via de Kink-app en de winnaar die hoor je zo meteen.
1: Kink. De beste alternative rock? Die hoor je bij Kink. Simpel. Kaarten winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend? Simpel. Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Okay. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan. Kink.
2: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid. Verhuizen? Jullie willen mij gewoon weg hebben, dat is het. Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. De voorstelling Pa staat volgende week in Almelo, Oldenzaal, Heerlen en Haarlem.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles.

0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: The Killers, When You Were Young, hoorde je hier bij Kink op je zaterdagavond.
1: OG of Nie.
0: En iedere week in OG of Nie voeren wij een strijd. Een strijd tussen het origineel en de cover, want welke versie van een nummer wil jij nou horen? Deze week de suggestie van Vincent, Over the Hills en Far Away. Aan de ene kant hebben we het origineel van Gary Moore uit 1987. En die voert eigenlijk de strijd met Nightwish uit 2001. Jij kon stemmen, maar voordat we naar het resultaat gaan, nog heel even die twee versies naast elkaar.
1: OG of Nie?

0: de prachtige stem van Tarja Turunen van Nightwish.
1: OG of niet?
0: Het lijkt wel een beetje de Battle of the Jeroens, want twee Jeroens in de Kink-app. De ene gaat voor Gary Moore en de ander die gaat voor Nightwish. Dus ik heb de rest van de stem er even bijgepakt. En dat was nog behoorlijk tellen geblazen. Aan de ene kant hebben we Robin, Johan en John. Zij gaan voor Gary Moore. Maar daartegenover staan er veel... en echt veel meer stemmen voor Nightwish. De cover wint deze week in OG of niet. Mocht jij net als Vincent een mooie suggestie hebben, laat het weten via de Kink-app. Dan gaan we nu even over de hills en Far Away met Nightwish.

kippenvel. Marco Hietala daar op die gitaar. Man, wat een beest. Heerlijk. De winnaar deze week in OG of Nie. De cover van Over the Hills en Far Away van Nightwish. Volgende week weer een nieuwe OG of Nie hier bij Kink. Mocht je nog een goede cover hebben, laat het weten. Zo zegt Bram, The Sound of Silence. Goeie trouwens. Wie weet hoor je hem volgende week. Maar nu eerst muziek van de Cranberries. Dit is Animal Instinct op je zaterdagavond.

Animal Instinct, over animals gesproken. Vervelend nieuws voor een imker uit Delft en zijn bijen. Hoe dat zit hoor je zo in het nieuws van 8 uur. Ook muziek van Oasis en Bleach 93 hoor je zo na de Sex Pistols. En God Save the Queen.

0: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.

0: wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: 8 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten vandalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 5e plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de 2e startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
3: Na het avondeten is het tijd voor het toetje. Cake hoor je zo na Oasis en Whatever.

logisch eigenlijk. Korte rok, lange jas. Met het weer hier in Nederland weet je ook niet meer wat je aan moet trekken, hoor. Het is koud hier, jongen. Het is je zaterdagavond hier bij Kink. Ik ben Larissa en ik ben blij dat je er bent. Want je had ook prima op een festival kunnen staan dit weekend. Zo stond Renske net bij Bluff in Utrecht. En dit is ook het weekend van Best Kept Secret. Het zou best zo eens kunnen zijn dat je FOMO hebt. Fear of missing out, dat heb ik ook wel een beetje. Dat je ook graag naar een festival wil gaan. Maar dat kan nog steeds. Want wil je volgend weekend ook met een roze hoed bij The Cure staan, dan is Kink je vriend. De hele week maak je tijdens de ochtendshow kans op weekendtickets plus campingtickets voor Pinkpop. Dus zet die wekker, luister naar Michiel tijdens de Kinkstart en wie weet zien wij je volgend weekend op Pinkpop. En misschien zijn ze lang niet meer actief, want nou ja, de helft van de band is dood. Maar de Beatles sluiten Pinkpop wel ieder jaar af met All You Need Is Love. En ook hier bij King staan de Beatles voor je klaar met A Revolution.

0: Jam. Good to know you, hoorde je.
1: Dit is Kink.
0: Als je op vakantie gaat, dan is het heel normaal dat je wat leuks meeneemt voor het thuisfront of voor jezelf. Ik heb af en toe het idee dat ik daar een beetje in doorschiet. Dat ik denk van, ah, maar die wil ook nog en die moet ik ook nog wat verkopen. Nou ja, goed. Je weet wel, de bekende shotglazen of een leuke magneet. Maar dat is eigenlijk best wel basic als je erover nadenkt. Er zijn zoveel meer dingen om mee te nemen en ik ben benieuwd. Wat is het gekste wat jij ooit hebt meegenomen van vakantie? Voor mij was dat een halve kokosnoot waar ik $25 voor heb betaald. Ik ben keihard getrapt in dat verkooppraatje van die gast. Maar het kan altijd gekker. En dit is echt de raarste souvenir ooit. En blijkbaar hartstikke illegaal. Wat het is, dat hoor je zo, net als de Smiths en nieuwe muziek van Evanescence.
2: Begin je werkdag met Michiel Veenstra's Kinkstart.
3: Ja, hallo Michiel hier.
4: Welkom Michiel.
3: Veenstra. Ik kan me voorstellen dat je in je weekend niet met de maandag bezig wil zijn, maar bij deze toch eventjes. Maandagochtend 6 uur ben ik er weer. In de ochtendshow van Kink tussen 6 en 9. Met daarin kans op voor volgend weekend Pinkpop bij te wonen. Jazeker. Vanaf maandag de hele week in de ochtendshow kans op weekendtickets voor Pinkpop 2026. Met The Cure, 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood en nog veel meer. Camping doen we er ook bij. Dus als ik jou was, zou ik de wekker maar zetten. Maandag 6 uur. Spreek je dan.
2: Kinkstart. Elke dag van 6 tot 9 bij Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
0: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

Blauwtsoen en Promises of No Man's Land. Ik vroeg net wat het gekste is wat je ooit hebt meegenomen van vakantie. Dimi die heeft een foto gestuurd van een piemelkurkentrekker. Die heeft hij meegenomen uit Athene. En Thijs die heeft een Land Rover Defender meegenomen uit Milaan. Vraag me af, hoe heb je dat dan in je koffer meegenomen? Nee, prachtige auto wel. Maar er is een souvenir en die slaat echt alles. Er is een vrouw uit Frankrijk en die heeft 40 kilo zand meegenomen als souvenir uit Italië. Nou, dat mag dus blijkbaar niet. Dat wist zij trouwens, want ze had het zand weggemoffeld in haar kofferbak. De douane die ging checken bij de grens en die vond dus het illegale zand. En ik las dat en ik dacht, waarom? Voor wat? Hoe dan? Is dat voor je tuin? Wil je dat in je badkamer zetten of zo? Wil je dat gevoel van Italië? Ik snap er echt helemaal niks van. Waarom zou je dit in godsnaam doen? Kijk, dat je een klein potje meeneemt met een heel klein beetje zand, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar 40 kilo? Ik bedoel, deze vrouw heeft gewoon praktisch dat hele strand leeggeroofd. Ze krijgt een fikse boete, ongeveer 3000 euro... en moet het zand natuurlijk inleveren. Tja, weet je, hoe paradijselijk je vakantiebestemming ook is, hoe mooi het zand ook is, laat het gewoon op het strand voor de volgende toerist om van te genieten. Ook Green Day die zit behoorlijk in paradijselijke sferen. Ze nemen geen zand mee, maar wel genoeg paradijs. Welcome to Paradise, hoor je nu hier bij Kink.

optreden vandaag. En het klopt echt. Het dak van Concertzaal Roadtown in Rotterdam staat er niet meer op. Want Pom heeft gisteren het dak eraf geblazen. Ongelooflijk. Jordaar zojuist op Kink met Hi. En voor mij tijd om bye te zeggen. Want Marco van Hierden staat voor je klaar tot middernacht. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad. En geniet een beetje. Daar is ze oud.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy en een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Majrak en Alex de Minaur uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
5: De laatste 3 uurtjes van je zaterdag worden gevuld met Inhaler, maar eerst Kings of Leon. Kink.

zaterdagavond net iets na negen meteen uitgeserveerd worden met Tomboy van Betty Serveert. Je kunt het slechter treffen, toch? Nou, nee, reden te meer om gewoon lekker te blijven hangen, want van harte welkom. Dit is de zaterdagavond van Kink. Mijn naam is Marco van Hierden en ik ben tot 12 uur bij je met onder andere straks de Doors. Heb ik de Strokes voor je. Maar eerst de mannen die volgende week zondag Landgraaf gaan afsluiten. Dit zijn de

Ik ben misschien een beetje tegendraads. Maar ik ben het niet eens met de Strokes die voorstellen om een hart in een cage te stoppen. Ik wil eigenlijk gewoon dat je hart bij je houdt, maar hem wel openstelt. En dat voor de Kink Director's Cut. Zometeen namelijk komt er ruimte voor een plaat van jou. Nou kan ik me voorstellen dat je meteen helemaal losgaat en denkt, oh ja, ik heb wel iets. Nou, belangrijk is, het moet voldoen aan een voorwaarde. Één specifieke voorwaarde. En welke dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar beschouw in ieder geval vanavond maar even als een soort opening night. Dit is Arctic Monkeys. Pop,

0: is. En de deur staat wagenwijd voor je open, hoor. Er is namelijk iets geks aan de hand. Ik weet niet of je het alles hebt gehoord, maar... liedjes worden korter, ja. Hé, wat? Ja, echt waar. Liedjes worden steeds korter. En dat heeft alles te maken met het feit dat we gewoon veel sneller zijn afgeleid. Ik bedoel, hoe vaak gebeurt het jou niet dat je even een momentje voor jezelf hebt... maar woep, telefoon erbij en je bent alweer bezig met je mobiel. En alles om je heen vergeten. En dat zorgt ervoor dat we steeds minder lang onze aandacht erbij kunnen houden. En dat heeft effect op muziek, namelijk liedjes worden korter. En daar wil ik iets aan doen, want er is zo ontzettend veel goeds gemaakt... wat langer duurt. En het langer, dat is belangrijk, want ik zoek liedjes... die langer zijn dan 4 minuten. Als jij zo'n track hebt waarvan je denkt... oeh, maar die wil ik graag horen... dan mag je hem doorsturen en wordt hij zometeen gebombardeerd... als de Kink Director's Cut. Jouw plaat als de Kink Director's Cut. Maar dan moet hij dus wel minimaal 4 minuten duren. Sturen door via de Kink App hoor je mogelijk zometeen terug. Net als muziek van Live en ook The White Lies staan voor je klaar.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
5: Boost yourself. Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. Van Heerden.
0: Met zometeen The White Lies, Time to Give. En dat ga ik ook doen, een portie melodramatiek om precies te zijn. Kink. Dit is live.

0: daadwerkelijk dit het geluid was van de duiven die aan het huilen zijn. Ik had ervoor getekend hoor, is lekker wakker worden, maar bij mij hoor ik toch echt iedere ochtend roekoe. Ik weet niet of ze dan aan het lachen zijn of huilen, maar ik laat er hier en daar wel een traantje bij weg, want ze doen het veel te vroeg. You are the Prince of King and When Doves Cry op deze zaterdagavond. Van harte welkom, mijn naam is Marco en ik ben op zoek naar Hans. Want Hans heeft een plaat doorgestuurd via de King-app. Terwijl ik de vraag heb gesteld, joh, geef mij eens een liedje die in ieder geval 4 minuten duurt. Dat is namelijk omdat liedjes steeds korter worden en dat vind ik een beetje zonde, want daarmee hoor je steeds kortere liedjes op de radio en daar wil ik dus iets aan doen. En dus elke zaterdagavond zo rond 9:45 een liedje die langer duurt dan 4 minuten. En Hans die had een relatief goede suggestie. Ik weet alleen niet of die dan eventueel zelf dan nog in staat is om de plaat aan te kondigen. Dus even kijken of die er is. Het is toch zaterdagavond. Maar ja, Hans, je hebt wel net
1: gestuurd.
0: Oh, ja, dat dus. Hans, hallo, je spreekt met Marco van Kink. Het wordt de laatste tijd een beetje een trend dat ik steeds op voicemails uitkom. Maar ja, aan de andere kant moet ik gewoon door. Maar je had wel echt een verdomd fijne plaat die je doorstuurde via de Kink-app. Want ik was net op zoek naar de Kink Director's Cut. Een liedje die in ieder geval 4 minuten moet duren. En daar kwam jij met een plaat waarvan ik in eerste instantie dacht, hé, moet ik even goed nadenken, hoe gaat die ook alweer? Nou, daar hebben we nu de tijd voor, want jouw Kink Director's Cut is nu te horen op de radio. 8 minuten en 48 seconden lang, namelijk Pearl Jam Release. Veel plezier ermee.

Elise stuurt via de Kink-App door. Wauw, Marco, volgens mij heb ik dit liedje nog nooit op de radio gehoord. En nou is het natuurlijk een beetje subjectief, hè, maar is dat niet gewoon precies de reden waarom je naar Kink luistert? De Kink Director's Cut van vandaag, ingezonden door Hans. Pearl Jam Release, een liedje die minimaal 4 minuten moet duren. Nou, deze keer 2 hoor. 8 minuten en 48 seconden. Zo meteen, tijd voor het nieuws van 10. Word je bijgepraat over het wel en mee van vandaag. Aan de andere kant heb ik in ieder geval Weezer voor je klaarstaan. En de Peppers Under the Bridge. Of ze er nog staan zometeen, dat hoor je binnen nu in een paar minuten. Tot aan de klok van 10 zijn dit de mannen van The Hives. Joy Green.

Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig.
15: King, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
16: Morgen gespitst, namelijk zometeen Weezer op je radio. Na de Peppers, dit is Under the Bridge.

versterker van jouw goede smaak. Kink Alternative Rock Radio. Daar kun je mee thuiskomen.

Je hebt het vast wel eens een keer hardop uitgesproken tegen iemand. Ja, hallo, ben niet van gisteren. Nou ja, 30 Seconds to Mars, die zullen toch wel een keer... misschien wel meer dan een keer achter hun oren hebben gekrapt. Toen ze uiteindelijk in de Zero's miljoenen platen verkochten. Maar uiteindelijk bijna geen geld verdienden. Dat kun je allemaal zien in de documentaire Artifact. Komt uit 2012, zoek het maar een keer op. Is een leuke tijdsbesteding voor het weekend. En ja, uiteindelijk zaten ze gewoon midden in een wurgcontract. Hebben ze heel veel verkocht, uiteindelijk niks verdiend. En vervolgens was het aan de platenmaatschappij om hun weer voor de rechter te dagen. Ja, een enorm conflict, maar leidde uiteindelijk wel tot een nieuw contract. En daar werd wel geld mee verdiend. Namens Kink in ieder geval een paar euro in het zakje gestopt. Die hoorde 30 Seconds to Mars from yesterday. Ja, vandaag is belangrijker, namelijk zaterdagavond. Het is 13 juni 2026. En as we speak zijn er belachelijk veel festivals in de contreien van Nederland. Dan heb ik het over Oostenrijk, Zwitserland, maar natuurlijk ook Best Kept Secret. En dus, we zitten midden in het festivalgedruis. En dus zometeen even lekker wat live muziek op Kink. Maar eerst is dit The Police met... jongens, hoe heet het liedje ook alweer?

0: met Alice in Change, Rooster. En dat ben ik ook even aan het doen. Aan het kijken naar het rooster van Best Kept Secret. Ja, rooster, het is eigenlijk een time schedule. Vanavond As We Speak op het podium als absolute afsluiter van vandaag Nick Cave in the Bad Seats. Morgen onder andere Mac DeMarco om 19:45. Ik zit even te kijken, Sylvie Kreutz is in de middag. Leuk, is de muze van de zanger van Balthazar en Warhouse. Dat is een dingetje tussen die twee. En morgen als absolute afsluiter Gorillaz om 22:00 tot 23:30. Dus een set van 1,5 uur. Maar er zijn heel veel andere festivals ook nog gaande. Namelijk onder andere Primavera Sound in Porto. Heb je Rock the People in Tsjechië. En ook daar staan de Gorillaz. Dus let op, die staan dus 3 keer dit weekend op te treden. Een andere festival wat gepland is dit weekend is Nova Rock in Oostenrijk. En daar staat Iron Maiden en Bring Me the Horizon. En ik wil even één van die twee draaien. En dan een live track als het even kan. Maar de vraag is natuurlijk, welke van de twee? Dat kun je zelf beïnvloeden. Als je naar de Kink App gaat en je wilt een bericht sturen, dan kun je uiteindelijk ook emoticons sturen. Zoek even het oortje op. Als jij Iron Maiden oorwaardig vindt voor vanavond, een live track, dan stuur je me 1 oortje. Ga je liever voor Bring Me the Horizon, dan wil ik graag 2 oortjes. Tel ik zo meteen alle oortjes bij elkaar op en dan hoor je de band die dus dit weekend op Nova Rock in Oostenrijk staat, namelijk of Iron Maiden of Bring Me the Horizon. De keuze is aan jou, dus oortjes deze kant op. 1 oortje Iron Maiden, 2 Bring Me the Horizon. Zo meteen, muziek, onder andere van Linkin Park en Nova Star. En als je dan vraagt waarom? Gewoon, because?
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Kink.

Editors call it in met zometeen U2, American Obituary en misschien wel Bring Me The Horizon of Iron Maiden. Ik heb je net gevraagd om oortjes deze kant op te sturen. Ja, onder andere Lisette die kon het oortje niet vinden, dus die heeft gewoon een duimpje gestuurd. Ja, hij zit daar in de buurt. Dit weekend heel veel optredens op festivals. Best Kept Secret natuurlijk momenteel volop aan de gang met Nick Cave en de Bad Seeds. Morgen nog de Gorillaz. En die staan ook op Primavera Sound in Porto. En ook nog eens een keer op Rock for People in Tsjechië. Limp Bizkit onder andere te vinden op het Download Festival in Engeland. Maar ik vroeg je net, er is nog een andere optreden, een ander festival. Namelijk Nova Rock in Oostenrijk. En daar staan Iron Maiden en Bring Me The Horizon. En van één van die twee wil ik een live track gaan draaien zometeen. Maar de vraag is welke. En dus oortjes deze kant op. Eén oortje als je Iron Maiden voor de voorkeur geeft. Of als je toch liever voor Bring Me The Horizon gaat. Dan twee oortjes. Nou, ik heb net even alles bij elkaar proberen op te tellen. En het was echt kantje boord. Maar het is één extra oortje die het verschil heeft gemaakt. En die komt van Stijn. En dat zorgt ervoor dat je zometeen live muziek hoort op King van Bring Me The Horizon Throne. Na een Alanis Morissette. Dit is Ironic.

I'm gonna ask you for one more favor.

0: gaat ongetwijfeld een super tof optreden worden. Bring Me The Horizon. Dit weekend in Oostenrijk, het festival Nova Rock. En over festivals gesproken, mocht je nou alles hebben gemist en helemaal geen kaart hebben kunnen aanschaffen en zo, nou goed nieuws, want volgende week echt is het dus één groot circus hier. We geven namelijk de hele week kaarten weg voor Pinkpop.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: Dus ik zou Kink aan laten staan volgende week als ik jou was. Kaarten voor Pinkpop. Nu op Kink is dit YouTube.

American Obituary op Kink. De zaterdagavond is bijna op zijn eind. Zometeen nog 1 uurtje en dat uurtje ga ik vullen in ieder geval zometeen met Audioslave. Like en deze van Depeche Mode. Zometeen op Kink. Eerste ANP nieuws van 11. Kink Alternative Rock.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna twee dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.
11: King Alternative Rock Radio.
12: Muse staat voor je klaar, net als Depeche Mode. Eerst nu op Kink. Audio Slave. Kink.

Schrijf u mee. 29 november en een dag later, de 30e in Amsterdam. Dan staan ze er gewoon twee keer. En ik weet zeker dat ze de nieuwe plaat gaan laten horen. De Wow Signal, die komt over precies 13 dagen uit. Dus over 13 dagen op dit tijdstip weten we hoe het nieuwe album van Muse klinkt. Ze komen dus twee keer naar Nederland toe en het is een Kink Presents. Dus let goed op, want als dat het geval is, dan is de kans heel groot dat we kaarten weggeven voor die show. Moet ik het zeggen? Ja, ik weet eigenlijk niet of het al mag, maar volgende week geven we Pinkpopkaarten weg. Maar ook kaarten voor het concert van Muse in dus de Ziggo Dome. Ik heb niks gezegd. Dit is Kink op jouw zaterdagavond. Van harte welkom. Langzaamaan lopen we richting de klok van 12. Met straks nog een muzikaal verzoek, of een vraag beter gezegd, aan jou. Ik ben namelijk op zoek naar een dagstart, de plaat waarmee we zo meteen de zondag officieel kunnen aftrappen. Kom ik zo meteen op terug. Verder heb ik muziek voor je klaarstaan. Onder andere van Gossip, Heavy Cross. Hoor je Biffy Clyro? Maar eerst de man die vandaag 59 jaar is geworden. En ik had laatst nog zijn plaat op White Leather. En daar staat deze op. En het is echt een heel goed liedje. David Gray. Dit is Babylon op Kink.

0: Dit is ook wel zo'n liedje die prima zou passen als het eerste liedje van een nieuwe dag. Weet je wel, dat je gewoon even die energie nodig hebt. Sprankelen signalen van Supergrass, Sun Hits the Sky op Kink. Maar die hoeven we dus niet meer te gebruiken zometeen. Want we kruipen langzaamaan richting een nieuwe dag. De zondag staat voor de deur. En die wil ik aftrappen met jou. Beter gezegd, met jouw plaat. En ook misschien zelfs wel met jouw aankondiging. De Kinkdag start. Daar ben ik naar op zoek. Een liedje waarmee we officieel de nieuwe dag kunnen gaan inluiden. Als je iets hebt liggen waarvan je denkt, ja, nou, als we dan toch de zondag moeten aftrappen, dan is dit bij uitstek de plaat. Nou, die wil ik graag van je hebben. En die mag je doorsturen via de Kink-app. Als je hem nog niet hebt gedownload, doe het dan nu. Kun je heel makkelijk berichten sturen. Komt het hier binnen, neem ik het mee en zet ik het klaar zo meteen. Direct na 12 uur hoor je dan jouw plaat op Kink. En het allerleukste zou zijn is als je dat zou doen met een audioberichtje. Een ingesproken bericht. Want dan kan je namelijk, terwijl ik in de auto terug naar huis zit, je eigen plaat aankondigen. Heb je een Kinkdagstart? Stuur het door. Hoor je hem straks terug direct na 12 uur. Iets eerder is aan de beurt Gorillaz, Orange County zometeen. En Nirvana staat voor je klaar. Smells like Teen Spirit.
1: Kink. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit echt het beste liedje van System of a Down ooit gemaakt vind. Ben je het mee eens? Ga het even weten via de Kinker. Vind ik wel even leuk. Een duimpje omhoog als je het mee eens bent. Als je bijvoorbeeld Toxicity beter vindt. Stuur dan even een duimpje omlaag. Even kijken waar we op uitkomen. Dit is Kink op jouw zaterdagavond. We kruipen langzaamaan richting de klok van 12 uur. De nieuwe dag staat voor de deur. En die trap ik zo meteen af met de Kink dagstart. En ik zie al een paar goede suggesties binnenkomen. Maar als je denkt, ik heb er eentje zo meteen om de dag mee te starten. Stuur hem dan maar door. Hoor je misschien straks terug op Kink. Eerst Youngblood.

0: En weer een goed liedje van de Modern Boys. De nieuwe heet Blindsided en is officieel deze week gebombardeerd als de Kink XL. Als jij ook een Kink XL hebt, althans een liedje waarvan jij vindt dat we daarmee officieel de nieuwe dag moeten gaan starten, dan is dit je kans, want ik ben op zoek naar de Kink Dagstart. De concurrentie, moet ik je zeggen, is moordend, want wat er binnenkomt ligt er niet om. Maar als jij een voorkeur hebt om met ons samen de nieuwe dag te starten hier op Kink met jouw plaat, stuur hem dan even door via de Kink app. En alvast op voorhand.
1: Bedankt om aan mijn zijde te staan.
0: Ik ben nieuwsgierig waar je mee gaat komen, hoor. De Kink dag start zo meteen direct naar 12.
1: Bedankt om nog steeds hier te zijn.
0: Je hebt nog een minuutje ongeveer.
1: Alles wat ik je doe, het is projectie van mijn eigen
0: pijn. Dus pak die Kink app erbij en stuur hem door. En nogmaals,
1: bedankt.
0: Een fijne nacht.
2: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Het weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
4: Hey, ja, hier met Remco uit Tilburg. Ik zou graag Our Lady Peace met Superman's Dead horen. Want dat is pas echt een feestje. Fijne nacht.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Iran zijn mensen massaal de straat op gegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. En op het WK darts in Frankfurt is Nederland door naar de kwartfinale. Michael van Gerwen en Gian van Veen wonnen met 8-6 van Zweden. Vandaag spelen ze de kwartfinale tegen gastland Duitsland. Nederland won het WK darts voor landenteams 4 keer eerder. Michael van Gerwen speelde alle 4 keren mee. Het weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig.
0: Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: King. Dit is het station van Muse. Interpol. Te ontvangen via king.nl.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. En Ajax-verdediger Ko Itakura denkt dat Japan klaar is voor de wedstrijd tegen Nederland vanavond. Japan weet precies wat Oranje kan en hoe ze daartegen moeten voetballen. De Ajax-ziet verloor in Amsterdam zijn basisplaats na een blessure, maar is bij Japan de nieuwe aanvoerder, omdat Wataru Endo geblesseerd is thuisgebleven. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.
0: Kink.